0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro d'Onne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longo Borghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Dunkerque. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Het weekend wordt toch niet zo best wat de zaterdag betreft. Morgen, zaterdag, hebben we te maken met een storing. Een storing die toch eigenlijk actiever binnenloopt dan in eerdere verwachtingen zat. We gaan toch wel degelijk meer neerslag zien. Dat begint al in de ochtend en kan een stuk in de namiddag doorgaan met soms wel vrij intense neerslag. De zondag ziet er beter uit, dan zou het droog kunnen blijven met temperaturen die dan ook weer iets hoger komen. Op zaterdag zitten we in de regen, maar rond 17, 18 graden. Zondag moet dat toch alweer naar een graad of 20 kunnen oplopen in de loop van de dag. Ook de wind speelt goed mee, is toch wel goed aanwezig. Zowel zaterdag als zondag staat er toch wel een goede doorblazende wind uit een zuidwestelijke richting. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig, met ook dan toch periode van regen. Vooral de maandag lijkt echt wel nat te kunnen worden. Dinsdag en woensdag lijken in de huidige verwachtingen ook een stuk koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
3: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek. Kostuums op maten. Vooral geleningen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

gloednieuwe single van Frank Galan. En zo is ook hij helemaal klaar voor de zomer 2027. Lekker Zuider-Spaans, Spaanse bloed dat door zijn aderen stroomt. Uiteraard Frank Galan met de nieuwe single Baila, Bailame. En je leest er uiteraard alles over op onze website www.brugseradio.be. Een heel goeiemorgen luisteraar. Dit is onze maandagse VBRO ontbijtshow.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802.
1: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. Het kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de windspantaan die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5, wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.

te denken dat we ook alweer een volle week op weg zijn in deze juni maand. Niet te geloven, hè? Vorige week hadden we op maandag die allereerste. Dus we zijn met een volle week begonnen aan die zesde maand van het jaar. Die rozenmaand ook wel genoemd. 8 juni dus vandaag op de kalender, onze VBRO ontbijtshow. En daar gaan we mee door tot straks 9 uur, nog om het half uur. Morgen nieuws uiteraard. En ook weerman Geert Nasens die present tekent. Je hoort hem zometeen zelfs iets uitgebreider met zijn eerste ochtendweerpraatje.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie. Lage drukgebied nabij IJsland en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit

10 kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan. Maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten. En die kunnen best fel zijn. De temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw. Een aantal buien, verspreide buien, met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen, dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17 graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
1: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
0: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor Buste Congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VWRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VWRO ochtend weerbericht.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. En het kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de windspantaan die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5, wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Het zuiden van de Filipijnen is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,8 tot zelfs 8,2. Er is zeker 1 dode en er zijn meerdere gewonden. Op Mindanao, een van de grootste eilanden, stortten grote gebouwen in en er ontstond paniek. Er geldt een tsunami-waarschuwing voor de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Japan. Iran heeft Israël opnieuw aangevallen voor het eerst in 2 maanden tijd. Er gingen 10 raketten naar Israël, maar het leger kon die neerhalen of ze belanden in open gebied, zonder schade of slachtoffers. Het was volgens Iran een waarschuwing. Israël heeft die aanvallen al beantwoord met luchtaanvallen op militaire doelen in Iran. Amerikaanse president Trump roept Iran op om weer te onderhandelen. In een treinstation in New York zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een steekincident. Een van de gewonden is er erg aan toe. Er is een verdachte opgepakt, hij zou mentale problemen hebben. Het gaat dus niet om terreur, zegt de politie. De jonge Rode Duivels zijn geen Europees kampioen. Ze verloren de U17-finale van Italië na strafschoppen. Het stond 1-1 na 90 minuten. Het was de eerste keer dat de jonge Rode Duivels op een EK tot in de finale waren geraakt. En tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam. Hij won in de finale van de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Eindelijk, zegt hij, na een reeks tegenslagen en kwetsuren.
3: We've been through injuries, we've been through heartbreak, we've been through losses. We've been losers at times as well, in the most important moments. But at the end of the day, we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
2: Zverev is de eerste Duitser in het open tijdperk die wint in Parijs. We starten nog droog, maar er komt regen aan en mogelijk zelfs onweer. Het is wel zacht, 23 graden. Vanaf morgen een stuk koeler.

Mocht je het nog niet vernomen hebben, je hebt misschien wel haar zo typische stem herkend. Barbara Dex is er weer met een nieuwe single, Back to You. Inmiddels heeft ze toch ook al een paar decennia op de teller. Deze talentrijke dochter van ons aller Mark Dex natuurlijk. Barbara Dex met de nieuwe single. In onze VBRO ontbijtshow van vandaag, maandag 8 juni. Wij gaan zometeen naar onze laatste rechte lijn. En die zetten we natuurlijk stevast in met Geert Nasens. Iets uitgebreider weerbericht. Zijn ochtendweerbabbel. Komt

voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter te maken met die westelijke circulatie, lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Dag begint nog met droge periodes en zelfs nog hier en daar een kleine opklaring. Al neemt de bewolking wel snel toe. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen, dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warme

0: Kijk, dat was Eddie Reno nog een keer op de radio. En we draaien hem omwille van een speciale gelegenheid. Afgelopen zaterdag, ik denk dat we dat toch mogen delen met onze luisteraars, is Eddie 80 geworden. Nieuwe voordeur, met andere woorden, voor de Brugse zanger. Ook presentator geweest hier bij ons bij de Brugse Radio. En onlangs kon je hem nog een keer te horen, 2 weken lang in Achterdolletoren, ons typisch Brugse radio-uurtje, waarvoor het inmiddels zomervakantie geworden is. Mocht je die uitzendingen gemist hebben met Eddie Reno, wel, ze zijn raadpleegbaar via onze website www.brugseradio.be. Moet je maar even zoeken in het menu, dan kom je bij radio en ook bij herbeluister. En daar kan je dan die 2 afleveringen aantikken waarin Eddie Reno te gast was. Dat was in de maand mei vorige maand. Afgelopen zaterdag dus jarig onze Eddie Reno. En je hoorde hem nog een keer met een liedje uit de oude doos. De Brugse zanger als regioartiest in de staart van onze VBRO ontbijtshow voor vandaag, maandag 8 juni. Ik wens je fijne maandag toe. We zetten verder met muziek bij Staai Werkt uiteraard. 3 uur lang tot aan het middaguur. De portie arbeidsvitamine voor deze maandag. Ja, die kan je wel gebruiken, hè?
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 8. Ruim 200 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reunireeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de brand.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.alter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: De Brugse Radio.

Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 8. Ruim 200 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reunireeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reunireeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 10 uur brak brand uit in de Rogestraat in Torhout. Een jonge man was er op het voetpad voor een woning aan het sleutelen aan zijn bromfiets toen het helemaal fout liep. De brommer vatte vuur en de vlammen sloegen meteen over naar de houten schutting van de buren. Ook de zijgevel van de woning van de buren liep door de hitte schade op. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel aanzienlijk. Een 28-jarige Fransman kwam gisterenmiddag iets na 1 uur lelijk ten val met zijn fiets op het fietspad langs de Poperingseweg in Ieper en dat ter hoogte van de spooroverweg aan Bibastis. Het fietspad heeft daar een uitwijkstrook om de spoorweg veilig te kunnen passeren. Toch viel de man. Mogelijk werd hij onwel. Passanten die het slachtoffer opmerkten verwittigden de hulpdiensten. Omdat het slachtoffer in de nabijheid van de sporen lag, werd ook de NMBS verwittigd. De brandweer moest zaterdagnacht uitrukken voor een brandmelding in een rijwoning langs de Dikkebusweg tussen Ieper en de deelgemeente Dikkebus. Verschillende ploegen, de politie en een ambulance snelden ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vele inzet niet nodig te zijn. Eens ter plaatse bleek dat een boterham even te lang in de oven had gezeten en dat leidde tot een klein brandje in de oven. De situatie was dan ook snel onder controle. Een 19-jarige jongeman uit Heuveland is zaterdagavond iets voor middernacht aan het slippen gegaan met zijn auto in Voormezele bij Ieper. Hij belandde daarbij tegen een boom. De jongeman raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd, maar had geen verdere verzorging nodig. Hij kon ook zelf uit zijn wagen stappen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. En in Veurne moest de brandweer zaterdagnacht uitrukken naar een flatgebouw na een melding van een brandgeur na een stroompannen in de Steenweg. Uiteindelijk bleek het om een foutmelding te gaan van het brandalarmsysteem na de stroomonderbreking. Na een grondige controle kon de brandweer terug naar de kazerne.
3: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.
4: Zo vreselijk zin.
3: Frank Valentino. Michael.
4: We dansen samen tot het ochtendlicht.
3: Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wil ik.
3: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag start nog droog, maar dat gaan we niet houden. Er is een storing onderweg en daardoor neemt de bewolking alvast al toe. Net als de wind, die komt weer uit een zuidwestelijke hoek. Maar voor de storing uit kan het vanochtend wel nog vrij zacht worden. Maxima van een 18 tot 20 graden kunnen zeker nog. Maar dan zul je vanmiddag zien dat er regen aankomt. Regen of buien, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien. Het kunnen best felle buien zijn met in de loop van de middag dus die regenachtige periodes. Dan zakken de temperaturen ook, dan wordt het een stukje koeler. En ook de windspantaan, die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden. Zeker aan de kust, richting 4, 5, wie weet zelfs 6 Beaufort gaan met opnieuw flinke uitschieters. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Basiel is veldwachter en hij wordt bij de commissaris geroepen. En de commissaris zegt, luister Basiel, krijg je net het bericht binnen dat boer Vermeulen verongelukt is. Jij moet dus naar de boerin gaan en zeggen wat er gebeurd is. Maar zegt hem, doe dat voorzichtig en met tact. Hè. Ja, hij vertrekt naar Belda aan. En is dat hier dat de weduwe Vermeulen? Hé, zegt die vrouw. Weduwe, dat is nog een beetje te vroeg, hoor. Zijn voor een veel nog een wandel. Trouwens, de allereerste keer dat Basiel naar het voetbal ging, is er wel een probleem geweest. Dus hij staat in de rij aan te schuiven voor de kassa. En hij komt bij de kassa en hij zegt, het is voor een ticket. Hè. En dus die ticket wordt verkocht. 5 minuten later is hij terug. Het is voor een ticket. Hè. De kassierster verkoopt nog een ticket. 5 minuten later, de madame, het is voor een ticket. Op de duur begint die dame toch te herkennen dat Basiel er altijd maar terugkomt. Maar die zegt, dat wel, wat scheelt er, meneer? Dat is zeker al de 5e keer dat jij een ticket komt halen. En ze weet dat, ook Hunter komt, ze scheuren tot dit jaar.

één keer liepen langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijkste aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reuniereeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hard vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de brand.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: De Brugse Radio.

Vlaamse overheid wil opnieuw beter bereikbaar zijn. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het groeipakket of mijn verbouwpremie, zal de overheid in de toekomst weer kunnen bellen of langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Veel mensen hebben nog altijd moeite om online documenten in te vullen of mails te versturen. Volgens bevoegd minister Krevits heeft 40% van de bevolking te weinig digitale vaardigheden. Bijna 1 op de 3 werkende Belgen heeft het afgelopen jaar ziekteverlof genomen om mentale redenen. Dat blijkt uit het Mind Health Report van AXA. Vooral jongere werknemers tussen de 18 en 34 jaar krijgen te maken met psychische problemen. Ze hebben veel stress door onzekerheid over de toekomst en hun financiële situatie. Daarnaast voelen velen zich eenzaam en oversteld door negatief nieuws. Een Russische aanval in de regio Zaporizhzhia in het zuidoosten van Oekraïne heeft aan 5 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond. Rusland nam de regio onder meer onder vuur met drones. Daarbij werden flatgebouwen en auto's vernield en raakte infrastructuur beschadigd. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot 15. Ruim 100 mensen raakten gewond. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger. De schok werd gevolgd door een tsunami. Verschillende gebouwen en een belangrijke toegangsbrug liep schade op. De beving had een kracht van 7,8. En de K3 Originals hebben gisteravond hun reunireeks afgesloten. Karen, Christel en Kathleen traden voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. In totaal gaven ze 48 shows in ons land en in Nederland. Die waren goed voor 812.000 tickets. Vlak voor de bisnummers verrasten de kinderen van Karen, Christel en Kathleen hun moeders met een bos bloemen. Het trio nam afscheid met de woorden: "Vergeet niet, ik ben Karen, ik ben Christel en ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3. Het is grijs en na de middag gaat het regenen vanaf de kust. De maxima komen uit op zo'n 21 graden. Morgen krijgen we zowel opklaringen als intense buien. We halen dan nog hooguit 18 graden.

Ja, toch wel iets om in je oren te knopen. Hè. Als het nog niet meteen kan in deze juni maand, straks dan misschien als je groot verloffer aankomt. Tijd om even te ontkoppelen. De gouden tip van Nancy Neut en Dirk Derdale samen Lunacoustiek. Dit kleinkunstduo uit de Westhoek. In de start van onze maandagochtend. Zometeen wordt het middag. Hè. Het eerste middagnieuws uiteraard met de VBRO Nieuwsdienst. En de Radioclub met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Ze maakten best wel leuke platen, hè? Maar het avontuur duurde helaas niet te lang. Jammer, want Vanda Vanda draaiden we vandaag met plezier nog eens en Sunshine After the Rain.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, en ik hoop dat iedereen een beetje bekomen is van het weekend. Want ik ken mezelf. En dan weet ik dat je in het weekend nog meer doet als je vrije tijd hebt dan dat je anders al doet. Hè? En dat zal bij u misschien wel niet anders zijn. Hoe dan ook, goedemiddag en welkom bij ons. Dit is alweer een nieuwe radioclub op deze eerste dag van een nieuwe werkweek. Vandaag 8 juni. En we hebben straks een vrolijke gast in het programma. Hij is ondertussen 80 jaar geworden vorige week. Jacques Herp uit Nederland, die we kennen van Manuela, maar ook van De Toreador. En daarover komt hij straks vertellen.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: De nieuwe singles komen als paddenstoelen uit de grond, als ik het zo mag zeggen. Bach en Romy waren dit, ook met nieuw werk voor zomer 2026. En My Number One.
1: Pardon, dames en heren, maar wat in je zit, moet er soms uit. Ik wens u een hele fijne voortzetting, vrijheid van denken en aangename etensmalen met spekjes, wat nog of niet. Vrijheid is belangrijk.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag perioden met regen. Dat kan per momenten echt wel intense regen zijn. Er kan ook redelijk wat vallen hier en daar, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien en die kunnen toch wel zorgen voor meer neerslag. Temperaturen zakken in de regen. We gaan naar omlaag. Vanochtend zaten we nog rond een 18 tot zelfs lokaal hier en daar 19 à 20 graden. Maar vanmiddag gaan die temperaturen echt wel een stuk omlaag. In die regen zakken de maxima een aantal graden. Er is ook redelijk wat wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Het kan in de loop van de middag, zeker aan de kust, weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien. Met pieken die kunnen uitschieten tegen het eind van de dag richting 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Allee, iedereen aan tafel, me gaan de soep iets hebben. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Ook vandaag weer hebben we in de studio een artiest die komt vertellen over een liedje uit zijn of haar carrière. En vandaag is dat Jacques Herf uit Nederland. Jacques heeft het vandaag over de Toreador.
2: Ja, en ik zou jou vertellen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken dat Manuela hun allereerste single is. Maar het is natuurlijk niet waar. Het was 1970 toen ik in Scheveningen een talentenjacht won.
1: Ja?
2: 400 kandidaten.
1: 400?
2: 400 kandidaten. En je weet wel, voorrondes en halve finales, kwartfinales. Er bleven er 12 over. En daar zat ik dan bij die finale in de koerzaal in Scheveningen.
1: Mm-hmm.
2: En ik won daar.
1: De allereerste, de hoogste prijs?
2: De hoogste prijs, ja. En het mooiste was, de prijs was een superracer Bertone Berlinetta Fiat. Of zoiets.
1: Okay.
2: Gifgroen was dat ding. En die won ik daar, maar ik had geen rijbewijs.
1: Ook nog.
2: Ja, schitterend. Maar goed, ik won daar. En dat is een schitterend. Maar het rare is dat de Toreador, had ik in het Engels geschreven. Dat is een eigen compositie van mij. Evenals het nummer Elisabeth, wat ik ook op diezelfde avond zong. Ook een Engelstalig nummer voor mijn toenmalige vrouw, waar we toen in Den Haag woonden. Ik heb een rijke historie, dat hoor je wel.
1: Ja, je hebt het.
2: En daarnaast zong ik ook nog Granada.
1: Dat is een beetje Granada.
2: Tierra soñada por mí.
1: Ja.
2: Daar heb ik altijd heel graag willen doen, een beetje populair klassiek willen zingen.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is weer een ander verhaal. De Toreador was in het Engels.
1: Ja.
2: En toen zei Pierre Cartner, die mij belde, want AVRO Televisie had het uitgezonden, die talentjacht.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk mijn geluk.
1: Ja,
2: je had Nederland 1 en Nederland 2, kan je je voorstellen.
1: Ja, ja.
2: Dus de helft van Nederland had je wel gezien. En die belde mij en zegt, nou Jacques, ik wil het liedje opnemen. Vind je dat leuk? Contract enzovoort, bla bla bla.
1: Mm-hmm.
2: Pierre. Hij zegt, maar er is één voorwaarde en dat is Pierre. En dat was heel belangrijk wat er toen gebeurde.
1: Mm-hmm.
2: Hij zegt, ik moet het in het Nederlands.
1: Aha.
2: Oh, ik was even stil. Ik denk, ja, nu ga ik dus. Nou, eigenlijk had ik niet eens bewust gedacht. Maar toen was eigenlijk voor mij de baan gelegd, eigenlijk de weg gelegd voor het Nederlandstalig natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja, je kon er niet meer, je kon niet meer terug.
2: Ja, je wilde een singeltje maken, een plaatje maken. Hè? Dat weet toch iedereen, is dat toch blij als je dit zo'n aanbod krijgt.
1: Ja.
2: En Pierre was toen net bezig met Corrie en Rekels. Dat was dus een succes. Dus ik denk, nou ja, laten we dat maar gewoon doen.
1: Ja.
2: Dus toen heeft een goede collega van mij hem in het Nederlands omgezet. En toen is het Nederlands geworden.
1: Ja.
2: Eerste single. En ik moet zeggen, hij is toen in de ik weet niet welke zender dat was, de zeezender, maar geloof ik op 35 als hoogste binnengekomen.
1: Mm-hmm.
2: Daar bleven we dan ook bij. Maar toch een hitnotering gehad.
1: Ja, ja, ja. Je was toch vertrokken op die manier, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Het leuke is dat de Toreador gaat natuurlijk over een stierenvechten en het loopt allemaal goed af in de arena. En op de bühne heb ik een zo'n jasje aan, een Toreador's jasje.
1: Zo'n korte jasje?
2: Ja, zo'n Ledo, maak het ook. En dan zo'n gek petje op.
1: Ja.
2: En dan heb ik een bosje man, de olé. En dan, dan zeg ik de Toreador. Olé! En het is nog steeds een ex van mij dat ik dat op de bühne
1: ben. Is dat zo? Ja,
2: na
1: al die jaren.
2: Ja, en ik wil er vanaf, maar ik kom er niet vanaf. Ik vind het zo leuk, die mensen.
1: Trouwens, wat is er met die auto gebeurd die je toen won?
2: Die heb ik verkocht.
1: Ah!
2: Ja, het was een auto van 11.000 gulden. Daar hebben we het over gulden. Dat heb ik voor 7.000 gulden verkocht. En toen ben ik gezellig met een aantal broers. Want ik had acht broers in die tijd.
1: Hmm.
2: We zijn er helaas natuurlijk niet meer van over. Maar ben ik met twee broers, lekker op vakantie gegaan.
1: Hmm.
2: Naar Fuengirola ben ik nog goed mijn eerste Spaanse bezoek.
1: Jongen,
2: heel gezellig. Dus,
1: wat we allemaal aan de beet komen.
2: Ja.
1: Dankzij de Toreador.
2: Ja, het is niet te geloven. Ja.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, een lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zoals weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

0: Ik weet niet wat zijn leeftijd momenteel is, maar ik zag hem laatst in een filmpje op YouTube passeren. En ik dacht, nu is hij toch wel een oud mannetje geworden. Maar hij treedt af en toe nog op, deze Cliff Richard, met een heerlijk liedje uit 1981, A Little in Love. Morgen is het dinsdag en dan ontvangen we Philip Dazen in de studio. Hij komt vertellen over She Looks So Sexy. Dat is voor morgen in de Radioclub tussen 12 en 1. Hele fijne dag en blijf vastgeroest op VBRO.
1: Every day you try to reach your dream. Sometimes clouds get in your way. But hold your hand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
2: Ik heb zo zin in jou.
1: Frank Valentino.
2: Volare.
1: Michael.
2: We dansen samen tot het ochtendlicht.
1: Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
1: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: De Brugse Radio.

Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, een lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. We zien wel dat in de loop van vandaag een storing dichterbij komt. Voordien kunnen we misschien nog naar een 18-tal graden gaan, maar vanmiddag neemt dan de regenkans toe. Er valt regen, er vallen een aantal buien in. Dat regengebied kunnen verscholen buien zitten en die kunnen best fel zijn. Temperaturen zakken dan. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting komt die. En die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zoals weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij de rellen van vorige week in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs is een jongen van 13 opgepakt met een bidon benzine. In totaal arresteerde de politie 30 mensen. Actiegroepen roepen intussen op om vandaag te betogen tegen de harde aanpak van de politie. Die gebruikte vorige week onder meer traangas en zette het waterkanon in om de gemoederen te bedaren. De Brusselse politie voert intussen een intern onderzoek naar mogelijk wangedrag van enkele agenten. Franse gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een Russische drone neergeschoten boven Letland. Het land had eerder het luchtalarm geactiveerd aan de Russische grens, omdat het toestel al was opgemerkt. Bewoners moesten binnenblijven. Het is niet duidelijk of er schade is. In Frankrijk moeten de parketten alle dossiers waarbij kinderen betrokken zijn opnieuw onderzoeken. Dat heeft de minister van Justitie beslist. De maatregel komt er na de moord op het meisje Liana. De naam van de hoofdverdachte zou ook genoemd worden in verschillende andere zedenzaken. Maar de man werd nooit vervolgd. De Franse minister van Justitie erkent dat het gerecht gefaald heeft en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog in Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt in een onderzoek naar seksueel misbruik. Volgens het parket van Nanterre zijn er 13 vermeende slachtoffers. Bruel heeft de feiten tot nog toe ontkend. De politie kan hem maximaal 48 uur vasthouden. Bruel schrapte eerder al zijn concerten op zomerfestivals. Bij ons zou hij eind deze maand optreden op het Bastogne Summer Festival. Ook in België loopt een onderzoek naar aanranding tegen de zanger. Patrick Bruel is 67. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen. Toch kregen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om te schuilen. Vanmorgen waren er zeker 8 explosies in Jeruzalem. Israël voerde eerder al tegenaanvallen uit op militaire doelen in Iran. Het is bewolkt met kans op regen of buien. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig. Het wordt ook frisser, met maxima rond 17 graden.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Altijd schone muziek.

0: De beste muziek voor het Brugse omland. Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanmiddag perioden met regen. Dat kan per momenten echt wel intense regen zijn. Er kan ook redelijk wat vallen hier en daar, want in dat regengebied zitten ook een aantal ingebedde buien en die kunnen toch wel zorgen voor meer neerslag. Temperaturen zakken in de regen. We gaan naar omlaag. Vanochtend zaten we nog rond een 18 tot zelfs lokaal hier en daar 19 à 20 graden. Maar vanmiddag gaan die temperaturen echt wel een stuk omlaag. In die regen zakken de maxima een aantal graden. Er is ook redelijk wat wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Het kan in de loop van de middag zeker aan de kust weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien. Met pieken die kunnen uitschieten tegen het eind van de dag richting 60 km per uur. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond rond 22:00 brak brand uit in de Rogestraat in Torhout. Een jonge man was er op het voetpad voor een woning aan het sleutelen aan zijn bromfiets toen het helemaal fout liep. De brommer vatte vuur en de vlammen sloegen meteen over naar de houten schutting van de buren. Ook de zijgevel van de woning van de buren liep door de hitte schade op. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel aanzienlijk. Een 28-jarige Fransman kwam gisterenmiddag iets na 1 uur lelijk ten val met zijn fiets op het fietspad langs de Poperingseweg in Ieper en dat ter hoogte van de spooroverweg aan Bibastis. Het fietspad heeft daar een uitwijkstrook om de spoorweg veilig te kunnen passeren. Toch viel de man. Mogelijks werd hij onwel. Passanten die het slachtoffer opmerkten verwittigden de hulpdiensten. Omdat het slachtoffer in de nabijheid van de sporen lag, werd ook de NMBS verwittigd. De brandweer moest zaterdagnacht uitrukken voor een brandmelding in een rijwoning langs de Dikkebusweg tussen Ieper en de deelgemeente Dikkebus. Verschillende ploegen, de politie en een ambulance snelden ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vele inzet niet nodig te zijn. Eens ter plaatse bleek dat een boterham even te lang in de oven had gezeten en dat leidde tot een klein brandje in de oven. De situatie was dan ook snel onder controle. Een 19-jarige jongeman uit Heuveland is zaterdagavond iets voor middernacht aan het slippen gegaan met zijn auto in Voormezele bij Ieper. Hij belandde daarbij tegen een boom. De jongeman raakte daarbij lichtgewond aan het hoofd, maar had geen verdere verzorging nodig. Hij kon ook zelf uit zijn wagen stappen. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. En in Veurne moest de brandweer zaterdagnacht uitrukken naar een flatgebouw na een melding van een brandgeur na een stroompannen in de Steenweg. Uiteindelijk bleek het om een foutmelding te gaan van het brandalarmsysteem na de stroomonderbreking. Na een grondige controle kon de brandweer terug naar de kazerne.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond middernacht onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen, zeker aan de kust kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
3: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt, de onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.

0: krijgen de komende dagen nog meer wisselvallig en koel weer. Tot en met het eind van de week is het wisselvallig en kunnen er van tijd tot tijd buien opduiken. Eigenlijk vrijwel elke dag, maar vooral dinsdag en donderdag lijkt die kans vrij groot te zijn. Woensdag wordt mogelijk een droge dag en ook vrijdag ziet er wat stabieler uit. Het is wel koel, tot en met donderdag zitten we echt wel met lage temperaturen. 16, 17, 18 graden zal waarschijnlijk te hoog gegrepen zijn met in de loop van vooral dinsdag ook vrij veel wind die uit een zuidwestelijke hoek blijft komen. De dagen nadien neemt de wind geleidelijk aan af. Naar het eind van de week en volgend weekend toe zou het veel warmer kunnen worden. Het Europese model tovert zelfs een heuse hittegolf uit de hoed. Eens zien of dat de komende runs verder bevestigd wordt. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: We'll be right back.

een dag wil komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer ga zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid neem van die stad, worden dan mijn wieg gestoord. Zoek haren, als het zover komt, rusten, in Brugge gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dancing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde. En later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim €184 miljoen, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernietigd. vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitief het doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802.
0: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen, zeker aan de kust. Kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De Amerikaanse president Trump vraagt Israël en Iran om meteen te stoppen met hun aanvallen. Hij reageert op de escalatie van gisteravond. Iran nam toen Israël onder vuur na een staakt het vuren van 2 maanden. En Israël reageerde met tegenaanvallen. Volgens Iran zal dat zeker gevolgen hebben voor het vredesoverleg met de Amerikanen. Voor Teheran is Washington mede verantwoordelijk voor de escalatie. Bij de zware brand in een loods in Anderlecht zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dat meldt het parket van Brussel. Hun identiteit is nog niet bekend. Hulpverleners zoeken nog altijd naar mogelijke andere slachtoffers. Het vuur brak zaterdagmorgen uit. De oorzaak van de brand staat nog niet vast. In Brussel heeft de politie een indrukwekkende drugsvangst gedaan. Ze kon ruim 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag nemen. Een man is opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hem intussen ook aangehouden. Chauffeurs van de lijn krijgen voortaan jaarlijks 3 kleine verkeersovertredingen terugbetaald. Pas vanaf een 4e lichte overtreding binnen het jaar moeten ze er zelf voor opdraaien. De lijn voert de nieuwe regels in heel Vlaanderen. Ze gelden niet voor zware inbreuken zoals rijden onder invloed of gsm-gebruik achter het stuur. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal. Ze namen vanmorgen op Brussels Airport een vlucht naar het Amerikaanse Seattle. Ze komen aan rond 00:00 onze tijd. Over precies een week spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. We krijgen grijs en regenachtig weer bij maxima rond 21 graden. De volgende dagen mogen we afwisselend zon en pittige buien verwachten. We halen dan een graad of 17.

Voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, een lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen in gevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting, komt die, en die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen, dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dancing de Coulissen, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Esquinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselare. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: Michael.
1: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanavond en vannacht met veel wolken te maken. Veel wolken waar ook nog een aantal verspreide buien in zitten. Het kan zeker en vast nog een felle bui zijn die hier en daar valt, bij temperaturen die in de loop van de nacht zakken naar ongeveer een tiental graden. En het is niet enkel dat, er is ook vrij veel wind. Die komt uit een zuidwestelijke richting. Ja, en die kan toch nog wel flink uithalen, zeker aan de kust. Kan die richting 60 km per uur gaan. Boven land wat minder, maar ook daar waait toch echt wel een vlagerige wind. Ook morgen zijn we daar niet vanaf. Ook morgen is een winderige dag met verspreid in de loop van de dag een aantal forse buien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.

voorlopig weinig verandering op de weerkaart, maar op langere termijn zit er toch een ander weerbeeld aan te komen. Voorlopig hebben we echter nog te maken met die westelijke circulatie, een lage drukgebied nabij IJsland, en dat stuurt ons weer aan. Daar worden randstoringen ingevangen en die komen dan met regenzones tot over onze omgeving. Nu is het wel zo dat die regenzones allemaal niet bijster actief zijn. Er valt wel af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden zijn er eigenlijk voor onze regio nog altijd niet geweest en die komen er eigenlijk ook niet. Al kan hier en daar ook de komende dagen wel eens een wat fellere bui optreden, maar echt enorme hoeveelheden over de hele regio, dat zit er niet in. Er komt ook meer wind uit een zuidwestelijke richting, komt die, en die kan tegen het eind van de dag weer vrij krachtig tot krachtig gaan waaien aan zee. Vanavond en vannacht dan opnieuw een aantal buien, verspreide buien met vrij winderig weer uit het zuidwesten en minima ergens rond een graad of 10. Morgen, dan komen er buien aan. Dat kunnen best felle buien zijn, zelfs met een klap onweer. We komen in koelere lucht terecht, temperaturen zakken, 16, 17 graden maximaal, veel wind ook weer. En ook woensdag, donderdag zijn koele dagen met maxima die niet veel hoger geraken dan die 16 tot 17-tal graden. Daarbij zie je dan wel dat het woensdag grotendeels droog zou moeten blijven. Donderdag, vrijdag kan er eventueel wel weer hier en daar een aantal buien opduiken. Maar dat zou dan wel uitlopen op een ander weerbeeld. Naar het eind van de week toe en komend weekend toe komt er veel warmer lucht binnen. Diverse weermodellen hinten erop dat we naar een periode met echt hoge temperaturen weer gaan. Richting hitte mogen we zelfs zeggen, want naar het eind van het weekend en begin volgende week toe zou het mogelijk zelfs weer 30 graden en meer kunnen worden voor meerdere dagen. We gaan het zien of het die kant op gaat. Er zat al een opwarming in op langere termijn, maar het is nu de eerste keer dat de modellen richting hitte gaan. En we wachten eventjes af of dat er ook de komende runs wel blijft inzitten. Maar de potentie is er in elk geval.

één keer liepen we langs de straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang koesteren. We genoten intens van ieder moment, elke seconde. Want we wisten dat we elkaar na die avond lang, heel lang niet meer zouden zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is een man uit Ichtegem van 25 maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 18 in november 2024. Het slachtoffer was volgens de rechter te dronken om toestemming te geven. De feiten gebeurden eerst in een wagen aan Dansing de Coulisse, waar een tweede man het gebeuren filmde, en later opnieuw bij de dader thuis. De procureur vroeg 3 jaar cel, maar de rechter legde uiteindelijk een werkstraf van 285 uur op. De man krijgt geen effectieve cel. Straf, maar blijft wel veroordeeld voor verkrachting. Het vonnis benadrukt dat seks zonder toestemming, zeker wanneer iemand zwaar onder invloed is, strafbaar blijft. De organisatie van de Brugse kerstmarkt dreigt opnieuw vertraging op te lopen. Een Brugse ondernemer heeft bij het agentschap Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen de marktbevraging die Stad Brugge lanceerde voor de nieuwe concessie. Die bevraging kwam er nadat het agentschap eerder al de 10-jarige toewijzing aan het Brugse handelscentrum vernietigde. Volgens de klager zouden de nieuwe voorwaarden opnieuw te veel in het voordeel van dat handelscentrum spelen en zouden de beoordelingscriteria niet op objectief genoeg zijn. Schepen van toerisme Minou Eskinet benadrukt dat de procedure zorgvuldig is opgesteld in overleg met juristen. De stad Brugge gelooft in de goede afloop. Is dat niet het geval, dan overweegt het om de kerstmarkt dit jaar eventueel zelf te organiseren. In Sint-Kruis heeft de keizerlijke en koninklijke schuttersgilde Sint-Sebastiaan zondag haar 550-jarig bestaan gevierd. De gilde werd opgericht in 1476 op initiatief van Karel de Stoute en is daarmee een van de oudste nog actieve verenigingen van Vlaanderen. De feestdag begon met een plechtige ontvangst in het Brugse stadhuis, gevolgd door een tocht in historische koetsen naar Sint-Kruis voor een viering in de parochiekerk. De gilde, die oorlogen, revoluties en zelfs het verdwijnen van de Sint-Tonaas-kathedraal overleefde, telt vandaag nog altijd een 100-tal actieve leden. De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een grootschalige modernisering van Dok 1 op de marinebasis in Zeebrugge. Het gaat om een strategisch project van ruim 184 miljoen euro, waarvan een deel wordt gecofinancierd door de NAVO. De huidige infrastructuur uit de jaren 70 is volgens defensieminister Franke niet langer geschikt om moderne marineschepen veilig te herbergen. Het dossier voorziet in een verdieping tot min 11 meter, volledig vernieuwde kademuren, geautomatiseerde kadefaciliteiten en een gemoderniseerde helipoort. Ook de scheepshelling wordt omgevormd tot een volwaardige militaire roll-on, roll-off kade, cruciaal voor NAVO-partners om zwaar materieel snel te kunnen ontschepen. En dan nog leuk nieuws voor de Aspe-fans. Het theaterstuk Aspe, het slotakkoord, komt begin 2027 voor een allerlaatste keer naar West-Vlaanderen. Het wordt het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Pieter van In, het iconische personage dat acteur Herbert Vlak meer dan 20 jaar vertolkte. In het stuk krijgt van In nog één laatste moordonderzoek, waarbij het publiek actief kan meedenken. De voorstelling combineert spanning met een terugblik op de persoonlijke geschiedenis van de bekende personages. De laatste West-Vlaamse shows vinden plaats op 27 januari in Oostende, 1 februari in Brugge en 4 februari in Roeselaren. Daarna valt definitieve doek over een van de bekendste speurders uit de Vlaamse tv-geschiedenis.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Brugse Radio.

Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Opnieuw hebben enkele honderden betogers in Brussel actie gevoerd tegen de onderwijsbesparingen bij de Franse gemeenschap. Het zwaartepunt van de actie lag rond het Justitiepaleis aan het Poelaardplein. Organisator Mars Attacks riep op om deze keer vreedzaam te betogen na de rellen en vernielingen van vorige week. Toch hebben enkele jongeren, sommigen gemaskerd, opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken, vlak bij het Centraal Station. Mars Attacks zegt de komende 2 weken nog dagelijks actie te zullen voeren, telkens in een andere Waalse stad. Paus Leo XIV heeft vanmiddag in Spanje een delegatie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk. Hij riep daarna de bisschoppen in Madrid ook op om, zo zei hij, deze plaag te bestrijden met luisteren, gerechtigheid en herstel. Toch zijn enkele slachtofferorganisaties in Spanje kritisch omdat zij niet waren uitgenodigd en omdat de ontmoeting achter gesloten deuren plaatsvond. De paus is in Spanje voor een 7-daags bezoek. Een man van 25 uit Ichtegem in West-Vlaanderen krijgt een werkstraf van 285 uur voor verkrachting. 2 jaar geleden verkrachtte hij in Brugge een dronken meisje dat haar 18e verjaardag vierde. De man verkrachtte haar in de auto terwijl een vriend alles filmde. Daarna is de jonge vrouw opnieuw verkracht bij de man thuis. Daar is ze teruggevonden door de politie via de applicatie Find My iPhone. De man die alles filmde komt er vanaf met een werkstraf van 100 uur. In het zuidwesten van Australië is alweer een man omgekomen na een aanval van een haai. Het is al het 3e dodelijke incident met een haai in hetzelfde gebied in amper een maand tijd. De man van 35 was met zijn familie aan het speervissen toen een haai van bijna 5 meter lengte hem aanviel. Hij is nog met een boot naar de kust gebracht, maar alle hulp kwam te laat. In de Australische politiek gaan opnieuw stemmen op om de haaienpopulatie beter te beheren door een deel ervan te doden, maar milieuorganisaties verzetten zich fel. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft de Deen Anton Charmeek de 2e rit gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Onze jonge landgenoot Vlad van Mechelen reed een knappe koers en finishte 3e. De Fransman Baudin behoudt de gele leiderstrui. De rittenkoers geldt traditioneel als een van de belangrijke rondes in de aanloop naar de Tour de France. Vanavond nog kans op hevige buien, mogelijk met onweer, vooral in het oosten en het centrum. Vannacht wordt het stilaan droger met opklaringen en minima tot 12 graden. Morgen opnieuw een wisselvallige dag.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Niet eens niet dat goed. Kan er ook problemen en minnen of niet te pieten bloed. Ik zin behunnen met patatten, dat was lijkt nog te doen. Moet zwiegmoe van tomaten, dat moet rood zijn en niet groen. Kan er ook problemen en minnen of dat niet te groeit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: você vai ver, viu?
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Michael.
1: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: De Brugse Radio.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Zotras. Zeg wel je of wel je niet?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken.

0: zaken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongere. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Brugge di Scone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Brussel is het maandagavond toch opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen de politie en de betogers tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Omdat een groep jongeren naar het Brussels parlement wilde trekken, greep de politie in en zette traangas in. Eerder hadden de jongeren opnieuw deelsteps en deelfietsen in brand gestoken in de omgeving van het Centraal Station. Volgens de organisatoren waren er opnieuw meer dan 2000 actievoerders in Brussel. Diverse nieuwsbronnen melden dat Iran en Israël elkaar niet meer bestoken. President Trump spreekt van een daadwerkelijk staakt het vuren. Trump zou er bij de Israëlische premier Netanyahu op hebben aangedrongen de aanvallen te staken om de lopende onderhandelingen niet te hypothekeren. In een tv-toespraak heeft Netanyahu dan weer gezegd dat de strijd met Iran en ook met Hezbollah nog niet voorbij is. Iran eist dat Israël ook de aanvallen op buurland Libanon stopzet. Er duiken opnieuw beelden op van hevig geweld door jongeren op een bus van de lijn, deze keer in Aartselaar. De beelden dateren van een week geleden en zijn verspreid door Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken. De opname toont hoe een jongen zware klappen en trappen op het hoofd krijgt van een andere jongeren. De chauffeur zou het geweld in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Pas toen hij stopte en de deuren opende, kon het slachtoffer vluchten. Die heeft aangifte gedaan bij de politie en het parket is een onderzoek gestart. De aanleiding voor het zware geweld is onduidelijk. Divock Origi stopt met voetballen. De 32-voudige Rode Duivel zat al even op een doodspoor. Na enkele succesjaren bij Liverpool kwam hij bij AC Milan en Nottingham Forest amper aan spelen toe. Op het WK van 2014 was Origi er nog bij en toen maakte hij zelfs een doelpunt tegen Rusland. Origi is 31 en zou zich hebben ingeschreven als student aan Harvard University. Naar verluidt hoopt hij op een nieuwe carrière in de modewereld. En zeg niet langer CCML tegen Chocomel. Na 77 jaar krijgt het chocoladedrankje ook in ons land de naam die het al die tijd in het buitenland gehad heeft. Producent Friesland Campina zegt zo te kiezen voor uniformiteit. Het zou enkel gaan om een naamswijziging. De productie van Chocomel in Aalter en Bornem blijft behouden. Na enkele intense buien stilaan droger tijdens de nacht. Dinsdag begint ook droog met wat stapelwolken. Na de middag kan het weer gaan regenen. Er staat ook een krachtige wind en we halen tot 17 graden.